0: was dan ik. Het heeft mijn hart zo pijn gedaan, nog steeds komt er een snik. Ik moest zo dikwijls denken aan die tijd van jou en mij. En s'nachts voel ik van zij op zij.
1: Vanaf het moment dat ik jou